Uchenegajon ko gosset ko tot kamino manito chimeit. Chem domishgan tau dangin maga bego te ben min kati unen min chishkashka te pishkat ke shashibishn madin. Esh pishate uyashan go de chawshan jay toane jen bian. Getka bego shajidin yabach gaita se shtadin shwerda manan te ben manan wijinan jajiman na no chiachabukushen matnat. De wasko jayspanyat. Chem dojan tau tabuin maat and tagat chanan jino gunwaj fok tabuit matkat sno. Kaim yaya jin ma chwen manan jima yabat tabi jat espris tabuit mat. Chem dogas no jan tau tan gat chewa chin gedi nan gaut na bat che so chi biat gut. An gunwaj cho jen matatan uji jewi jayat o te si te go che ayam yoy na no chet gen de wasko jayspanyat. Mishko de bejat steimon chem dogan tau saji go sin gan tom no ashin on when we chaji dan is for sedan gen de genes for saji dan on when we chaji go with new not genes for saji chan yam des for saji no davinan jin was go kata in jimash tmo and dan to the shinagash on jima babin to the bejon as for sedji we need to was go to me to this sit. Ashamanan jishkashigat boishigan begu jishogu jishpan yat ew shwerlimanan gish for choy dat yam gish for shwerliman chatan gat choy mati goyim stem nan itchkau gyat yegut pugwinan katagut kama chigol chimeit. Mari stetamishkat nikasaks nishkau gwin deim yemino ashiwun shem doju ijmogatsano et shadishkot egon no jishtma endau shin gishtma endau shodjogusseh ustamari jin shem doga ogusadot. Aim tonan gabastadiat njiske genebiat aim tonan. David wrote Shem Doga Ogut Setkasano Gantau Tat Besoga Jishtat Washko No Gessi No Geshe Shosh Kris Gabi Gusin Shem Doga Sehem Gun Gata Ben Matoga Gwet Enjman Mena Mendo Wet Uyashi Tishtam Gun Mali Gatish Lashkot Wet Inyo Teshkwet Mount Bon Shpidate Gun Negat Jagan Nego Jishtat Squat Agan Nego Nibiagan Nego Negwashkat Agan Netatamashkamogot Pichau Nishtatishgan Yavchibitashte Washkot Eshpan Negwetatom no Nito Tawi, Shem Dogan Tao Tatan Dewashkot Gojab no Jet Babe Guad Kay Newan Gagan, Ben Dawit O Gamanamando Demio Mamuiton, Gamishatweben Gaim Yavijit Gaim Yar Gam Neganato Vastaito no Egogatano Javji Bate Viasha Deguyava Chenu Nano Tegu Tiabuit Man. Nitabat Machinuita Mot Shem Domashwe Gandal Tat Gejitua Mari Yabit Kadesh Lashko, Chijitua Michel, Chishegayan Shiru, Chijitua San Badesh, Gejitua Pierre, Gejitua Pon, the Smosh Kot Katat Kamino Abit Kejin, Nota, Sweet Mat, Nitabat Machin, Mushan, Vastaidin, Vastaidin, Man, Vastaoyan, Vastadot Man, Danwin Machin, Danwin Machin, Dawin, Danwin Machin. On gunwet nduwen da mochi toa mali yabit kadesh lashko, chichi toa michet, chichi gaya inshiryut, chichi toa shanbadeshke, chichi toa pierge, chichi toa ponge snuoshkot katat kamino abit, kechi nutat nduwen madin jayi matwin jeji shwen mat shemdo. Chima shwen matok shemdo gitsino ne tautat, chima shwen matok adipashta itiw kechima tutatok tiji yabit ininiwe kouda chao shiw chimeit. Chimashtma jen matok chem dogasun etautat ke jeshewa chichima kashima tok ke chima shwena matok ajibashta itik chimeit. Pei wusso chem do mishwe gata bendak anu chika shtma welmo anu chika tabwe to anu chika shatjao. Enshpishatcha teike chiu kamishanu tishinagashun chika shtma wendamuan. Maat she jenju wina watabu ne chika minashtan chibe minashtagan maat chika idusen minashtagan. Chini chigo chika minashtyot minwekashwin diwin. Ekawin biwe, kastano chika shtima tishin evu yashnanot mejgaut. Ekawin chamoti, ekawin kachinastam kabashashtaginanun. Ekawin kachina, ekawin mosten mochkwem. Ekawin mosten mochiwanu yabstachi jannu. Chigam nashtan chibe minashtagan, kwishkaito te lamishganot minashtagan. Teblat peigot gotko vesio, neshikompon, chikokomnon tabd.
tebna tab chibit chen tiga chino kusuman ka chino kusuman anu tiga pista ten voyas ne me je moi gen gen tamo pesta dan tiga pesta ne mo espes pogotai tiga voyashim ga tskota mas tiga pesta ne mo yat mi shwe ka tebend min tiga nas komatin chin mo chnmain mit ni yab tiga tabetan chimai ten min wasko tiga tean chepo de new year Meshigat bendagi to show and shiru chevi to morgan net mali e waitar was kai gentleman minimento. Mali stat meshkat gashak snishka queen hem yem loachion chem dojui chmokatanait shedishkot. Egon no jinst mind dog shin gest mind dog who to was sejo stormadi jin chem do ho was sedot. Aim tonan gabastad yat and jishke gen biat aim tonan. En de ben mok chem doet je zoet je meid. Maar is dat de miskaat niet als aksen is kakwit. Eem je hem nog als je wel chem doet je iets mok het snoet. Zet die schoot egon nog je is te maaien dag. Zien geest maaien dag. Hoe je goed zes hoes. Stoa maar je je chem doet ook. Ze doet hem toen aan gebaast dat je het een jiske gen biat hem toen aan. Ik wil juist het goud uit, ik wil het op mijn toek schem doen. Maar is dat de miskaat niet als aksen is kakwit. Eem je hem nog als je wel schem doet je iets mok het snoet. Zet die schoot egon nog je is te maaien dag. Zien geest te maaien dag. Zo te goed zes hoes. Stoa maar je je schem doet ook. Ze doet hem toen aan gebaast dat je het een jiske gen biat hem toen aan. Eem toen aan je goud, ze doet schem doet. Ze hebben gedaan goud minimit zes hoes. Zin te ben miat je boekzijn met naam je omroo als je woon je best nu moeat en te trouwens naat. Miam gauw het omwaad maar jan je rogen wat zijn de maat gaat je woeas het zet zo goed zes hoes het en men aan gaat het stas qua dagen je biat goed. Zem nou je biat en te zes hoes en gewoon wat boekzijn met dat. Zes hoes maar is hoes heb we het hier gaan stoffen goed zem doos wel men aan gesnoo aan je niet op kappenpaar en wein miat wein men aan gesnoo. Kam no ab je kwam toen aan, zes hoes best een maten zich verschenen, ik had in de moane, zijn de pwane, zes hoes wel hem no thuis, zes hoes wel hem de kou, zes hoes wel met kessano, zin we wagen, zes hoes wel met kessano, kanis kwam met zet, zes hoes wel met katsno, ik bad zet no thuis dan. Zem toen no thuis aan, was vrienden, gadi pas dat jan, tabus hoon dan, wen met zin gadi twee dan. Jin ga chem duin jin ga chi jin ga i de shou zhe wo se bu yi me ta ta ma shi ka mo gu jin mo na shi fe cha ji wo sen zhe che wa chi ge wo ne ta nu ni me qian e shi fe zhe tian ge se nu ni shi ga ten sha ga to mu yi ma wa che wan de shi fe shi ga ten e shi fe shi ga ma ni me chi ton ta pe ni we ne ya pe nu gu shi mo chem du nu ta chi ta pe zhe wo so mo ka shi gu mo chem ne ge ne pa shi ta i ton ne gu shu e le mu ke se nu ga shi mu Ja, bet wie jin, mischko wie jin, maat mi naat na gut tot den kat ot man, de jes kwen den jit jit toa mali, naat het n wie jit jian wen mit jian. Stoa mali, ja, bet gat es las kwen kan taut, se wat jit jit ta maat n ta bet oag no, wen jit jian wen tot ka po sen, mischke wan jis verzeem tot on gul wet kin je jes kwen met an jin gat ben met oog at es laut. Jin go gau it dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan En ma ken ima tima ni to tima was kodi de jaden de java sene bien moest dus gemet. Nummer 1 zelim ga bepaar en een min jabet nus kom ga tig em jou tis mei ma goeian ke jesem jes fish. We hebben man me moest ga tig gaan ga me zich al zogen en hem zich al zich goeian. Jin ga wit sene ga som dan zo ga im to tima wi bet was kodi wi dat met dan. Jiji toa so chef tine no assinan taban ka gun vendemen kun vendemen an cha ji u chef so ska ji gun vendemen mostes kme chiga beshe ji u wa im toya cho ga im tonan ego chino o shmi ga ta ye chi a ji mi sho ga ji tan ya be tu ya me ga im tonan che ta bi sko tu i pe to ab mo chi sho ga im ya ik mostes kme mi sho ga ji tan che bas ma nan te ben den in ni un ego sho elemen an
Jeyfish in New Year Chemnatiate Gan Woody Denman, Gaji Bastat Udmata Bushon Shigat and Anamachitunan was twin down in Mitsani Gauni den Anotiskaji den the mat aim yayat. Fre O Malin Gaunan Stama Denman Kunwenaman Jeyfish with a matter chesh or say den the money will ya but chevit yet. Sam Dogatum Gadotan Oresta Jemnaskaugan, Eugene Shimin, Aimatunan. Chin Kamenwatum Green Catherine, Daka, we touch a Bogosan Matnan, Jetchi Conway, Mentaugusnon, Jen, Kayan Mutau Tabu and the Monoatkin, the Utanun Watch, who Jenum got wasted, Senum got, who tested Kais for Steinish for Hochi, Sajit, Kadabendak Sesos. Get a special cheese at Jimmy Cano Sadin or Gawi, get a sister, Matisha, Jimmy, get wash cam day. Sit net eight with John, get a Sunday, Jedisha without our animal, no test it, no wash it, wasn't all, net it, Gawi, no value, Mago was no to be Joe, net Jimmy. Ocean Gazon, call what's that called, Todd, Camino, Manito, Jimmy.

Goedemiddag aan de tapijt hebben, ik ken niet in de man, ik kan het maken in de gemoed. De oudwegen, maar de oude hoek het was, zo diep de spijtje met Marta Badmoen. Marta Badmoen, Michel Bala, maar Michel Astor, de spijtje. Zou dit hebben de nek,